nadat Nunnally had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. De overige 9 wethouders werden vorige week geïnstalleerd, maar Nunnally moest een week wachten omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. De helikopter die vorig jaar in New York neerstortte in de Hudson was waarschijnlijk in botsing gekomen met meerdere vogels. Op het toestel zijn resten van verschillende ganzen gevonden, melden Amerikaanse onderzoekers. Bij het helikopterongeluk vielen in april vorig jaar 6 doden, de piloot en een Spaans gezin dat een toeristische rondvlucht maakte, met kinderen van 4, 8 en 10 jaar. Een getuige zegt dat hij kort voor het ongeluk een groep ganzen zag opvliegen. Onder de gevonden resten waren ook die van Canadese ganzen, die bijna een meter groot zijn. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarik Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP op basis van rechtbankdocumenten en gesprekken met familieleden en zijn twee ex-vrouwen. De 37-jarige agent is voorlopig geschorst in afwachting van het onderzoek naar de zaak. Hij zou een bipolaire stoornis hebben en zijn exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Ondanks dat verleden werd hij toegelaten tot het leger en later de immigratiedienst ICE. Dat roept volgens AP vragen op over de screening. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevheni Gmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Hij moet de opvolger worden van Mikhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is gisteren in Kiev geprotesteerd. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. Meer dan 4300 mensen in zeker 34 staten zijn ziek geworden nadat ze bij Taco Bell hadden gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League tegen Twente dus, en de Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP. De 37-jarige agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee ex-vrouwen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Dat hij toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië. En die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich in 2020 heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump had China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen. Het was al bekend dat China kiezersgegevens in bezit had, maar het aantal is nieuw. De Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. In Rotterdam is alsnog de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66. Zij werd vorige week verrassend gekozen in plaats van haar partijgenoot die was voorgedragen, nadat ze had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. Nunnally kon toen niet direct worden geïnstalleerd omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarek Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 6 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor de 6e nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen en eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Waterschappen nemen extra maatregelen nu er door de droogte een watertekort heerst. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. In Brabant worden beekjes bijgevuld om te voorkomen dat de vissen doodgaan. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen genitale verminking, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Nog steeds worden meisjes in de zomer op vakantie in Afrikaanse landen besneden, wat in Nederland strafbaar is. Een onderzoeker pleit voor de Britse aanpak, waar in risicogevallen een uitreisverbod wordt opgelegd. In Nederland loopt daar nog een onderzoek naar. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië en die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nou, dat vinden we gezellig, Ruben. Goedemorgen.
1: Richard Klopper.
0: En welkom bij een nieuwe aflevering van de Ochtendshow. 20 seconden om je lekker door de wasstraat te gooien. Nou, ik heb er te weinig aan, hoor. Bij mij duurt het vaak veel langer. Ruben Hille was dit. Daarvoor Calvin Harris met nu Samantha.

0: op studioreden.nl.
1: Mis geen nieuws uit Reden en Roosendaal. Met de gratis Studio Reden-app lees je altijd het laatste lokale nieuws. Zonder reclame en zonder account. Zet ook de pushmeldingen aan. Open de app, tik op het hamburgermenu en kies Meldingen. Zo ontvang je direct een bericht bij belangrijk nieuws. De app is gratis te downloaden in de App Store en Google Play. Zoek op Studio Reden en blijf altijd op de hoogte.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

lekker mee in de ochtendshow. Alle ramen zitten dicht hoor. La la la la la la. The Simple Minds, Don't You Forget About Me. Film waar het in voorkwam en voor gebruikt werd, dat was The Breakfast Club. Dat was een film uit de jaren 80 met allemaal nieuwe generatie acteurs. Ik ken er eigenlijk maar eentje van, dat is Emilio Estevez. Heeft een relatie gehad met Demi Moore en is ook getrouwd geweest met Paula Abdul. Nou, dan weet je dat mooi eventjes. Hè? Daarvoor David Guetta, Teddy Swims, Tones and I. Daarvoor was het Shaggy. We gaan onderweg naar de hoofdpunten van het nieuws van 6:30. Verkeersinformatie. Naar Noah Kaan.

0: onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Hij eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. Waterschappen nemen extra maatregelen nu er door de droogte een watertekort heerst. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui en het wordt 23 tot 28 graden.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

hola, met die warme dagen doe ik niet zoveel hoor. Herbeleef de jaren 80 met de Frank Boeiengroep, heet dat ding ook alweer? En je hoort hem in de ochtendshow, radio, televisie en online. Studio Reden, het allerlaatste streeknieuws. Lees je op studioreden.nl of luister ook lekker gezellig mee via DAB Plus in de allerbeste digitale kwaliteit. En daarvoor hoorde je Kygo, Khalid en Griffin. Save My Love. Dat hebben we zo voor Jan bij het weer voor Reden Roosendaal. We hebben nu een one-hit wandertje voor je klaarstaan. Lang geleden van Alphabeat, Fascination.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag is het eerst zonnig. Uiteindelijk ontstaan stapelwolken. Lokaal is een onweersbui niet uitgesloten. Het wordt 27 tot 29 graden bij een matige noordwestenwind. In het weekend is het overal minder warm. Op beide dagen wordt het 19 tot 22 graden bij een doorstaande noordwestenwind kracht 3 of 4. Er zijn wolkenvelden, geregeld zon en soms valt er een buikje. Ook tijdens in de nieuwe week waait de wind uit het noordwesten. Dagelijks wordt het rond de 20 graden met wolken, zon en soms een bui. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

Ja, dat doen we allemaal wel eens. Hoop op betere dagen. En dat is meestal niet de vrijdag. In mijn geval al, hè? Nee, Naked was dit. Victor Radstroom samen gezongen met May. Ja, nee, Victor heeft het hier gezongen, hoor. May Muller zong het. Het was een dame. En de rapper Polo G hier in de ochtendshow. Radio luisteren met je pyjama aan. Dat mag tot 9 uur. De eerste uurtje zit er bijna op. Straks Neil Horner nog. Dit is Wax.

0: 7 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Gemeenten publiceren nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adressen en soms ook burgerservice-nummers. En dat is zorgelijk, zegt deze privacy-adviseur.
1: Het is echt een inbreuk op de privacy. En dat kan enerzijds zijn met een BSN-nummer, maar tegelijkertijd kan het ook zijn bij gevoelige dossiers. Waar je een zienswijze hebt ingebracht en dat in één keer wereldkundig is geworden dat jij die zienswijze hebt. En dat ondermijnt natuurlijk ook het vertrouwen in de overheid.
0: De toezichthouder persoonsgegevens drong al in 2017 bij gemeenten aan op meer zorgvuldigheid. In Gaza zijn de afgelopen dagen door Israëlische aanvallen zeker 15 Palestijnen gedood. De aanvallen waren op meerdere plekken in het gebied. Officieel geldt er al 10 maanden een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen vanuit Israël. De laatste dagen nemen deze aanvallen op Gaza toe. De Amerikaanse president Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020 die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump is het kiessysteem gevoelig voor fraude.
2: Our machines and ballot counting systems are exposed to hacking and manipulation and corruption. China and other countries have been trying to meddle in our elections. Evidence of fraud has been buried.
0: Trump eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. De stad ligt onder een grijze waas. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. De bosbranden kunnen ook invloed hebben op de finale van het WK voetbal, want de rook trekt naar het zuiden, precies over New York. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal misschien een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is al wat drukker aan het worden in de grensregio op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer en ongeveer 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Geniet

0: Enrique Iglesias, want Spanje staat in de WK-finale.
1: Richard Klopper.
0: Goedemorgen. Welkom terug bij het tweede uurtje van de ochtendshow. Enrique Iglesias was dit. Daarvoor Jonas Blue en Malive, The Edge of Desire. Wat hebben we allemaal klaarstaan voor je? Onder andere Rolls Royce.

0: studioreden.nl.
1: Op de Kanaalweg in Dieren is donderdagmiddag een fietser zwaar gewond geraakt na een botsing met een motorrijder. Het ongeval gebeurde rond 3:30 's middags bij de kruising met de Kappersweg. Een traumahelikopter kwam ter plaatse. De fietser is met spoed overgebracht naar het Radboud UMC. De motorrijder is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. De Kanaalweg was tijdelijk afgesloten. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Nou, zou die gek zijn, hè? Jennifer Lopez, vandaag lopend en niet op de fiets. Waiting for tonight. Ja, wat wij doen vanavond, dat is wel duidelijk, hè? Vanavond tussen 7 en 9 Disco Classics. Niet vergeten, hè? Hoor dat genre, ja. Er zijn hele volksstammen, die zijn fan van dat programma. Tussen 7 en 9. En die DJ, ja, die is een beetje mysterieus. Dat is een beetje die met die helm op, weet je wel. Dat je niet weet van wie het is. Ik weet het nog steeds niet. Maar dat hoor je vanavond tussen 7 en 9. Straks de hoofdpunten van het nieuws. We hebben ook nog Billy Ocean voor je naar Kensington.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Gaza zijn de afgelopen dagen door Israëlische aanvallen zeker 15 Palestijnen gedood. De aanvallen waren op meerdere plekken in het gebied. Officieel geldt er al 10 maanden een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen vanuit Israël. Gemeenten publiceerden nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adresgegevens en soms ook burgerservice-nummers. En in de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. De stad ligt onder een grijze waas. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan, omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. Het weer, eerst zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui bij 23 tot 28 graden.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

zomaar een liedje kunnen zijn waar jij misschien wel mee lekker kunt wakker worden. Deze van de Sienna Sparrow, Mutable Lover. In de ochtendshow op Studio Reden. Daar gaat het liedje over de tastbare dingen in een wereld die wordt gedomineerd door de sociale media. En allemaal oppervlakkige digitale connecties. En het is de officiële soundtrack van de film The Devil Wears Prada 2. Moest het even opzoeken, ik heb die film nog niet gezien. Het is een film met Meryl Streep. Dat hebben we allemaal klaarstaan, onder andere eentje van Jamiroquai.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag is het eerst zonnig. Uiteindelijk ontstaan stapelwolken. Lokaal is een onweersbui niet uitgesloten. Het wordt 27 tot 29 graden bij een matige noordwestenwind. In het weekend is het overal minder warm. Op beide dagen wordt het 19 tot 22 graden bij een doorstaande noordwestenwind kracht 3 of 4. Er zijn wolkenvelden, geregeld zon en soms valt er een buikje. Ook tijdens in de nieuwe week waait de wind uit het noordwesten. Dagelijks wordt het rond de 20 graden met wolken, zon en soms een bui. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV. Studio.

avond zijn oververtegenwoordiger in de ochtendshow. Deze doet ook een duit in het zakje. David en Tina Turner. Dan had ik je al verwezen naar het programma vanavond. Ja, hè? Dan gaan mensen denken van... hey, hij is al vroeg bezig met het verouderingsproces. Maar dat is niet het geval, hoor, want ik voel me zo lekker vanochtend. Ach, nieuws van 8 uur komt er zo dadelijk aan. Tweede uurtje zit er ook bijna op, hè. Dus dat betekent dat we er een uurtje zo meteen bij je zijn. Martin Gerricks komt zo naar Jelly Roll.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Eden. 8 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Ondanks waarschuwingen blijken veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet te plaatsen, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Als een inwoner bijvoorbeeld reageert op een plan in de omgeving, dan wordt dit soms op internet gezet omdat het moet van de wet open overheid. Maar de privégegevens moeten worden weggelakt en dat gebeurt blijkt lang niet altijd. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden, meldt persbureau AP. De agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Eén van hen wist pas sinds kort dat hij voor ICE werkte.
2: I didn't realize that he was actually working for ICE until yesterday and I was completely shocked because I'm like, how do you keep getting into these jobs where you're around guns all the time?
1: Dat een man toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuur is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. Je kan de rook bijna proeven, zegt een inwoner.
3: You can almost taste the smoke today. I think yesterday it was much milder. So we're definitely seeing it get worse. I do hope that it passes though quickly.
1: De finale van het WK voetbal komende zondag in New York kan mogelijk last krijgen van bosbranden die er nu woeden. De rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file op de A12 voor de Duitse grenscontrole. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: de Kanaalweg in Dieren is donderdagmiddag een fietser zwaar gewond geraakt na een botsing met een motorrijder. Het ongeval gebeurde rond 3:30 's middags bij de kruising met de Kappersweg. Een traumahelikopter kwam ter plaatse. De fietser is met spoed overgebracht naar het Radboud UMC. De motorrijder is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. De Kanaalweg was tijdelijk afgesloten. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

voor half negen geweest. Studio Reden, de ochtendshow. Dansfilms waren zeer populair in de jaren 80. Ik meen dat het 1983 was voor dit liedje van Irene Cara. Je kent ervan. Nou, wat je net gehoord hebt. Maar veel liedjes heeft ze niet gemaakt. Dit was Fame en natuurlijk niet te vergeten. Flashdance, What a Feeling. Dan heb ik nog één dansfilm gemist. Volgens mij was dat Footloose. Hè? Straks de hoofdpunten van het nieuws van half negen. Yves LaRocque naar Duc Dumont.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ondanks waarschuwingen publiceren veel gemeenten nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adresgegevens en soms ook burgerservicenummers. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden, meldt persbureau AP. De 37-jarige agent zou een bipolaire stoornis hebben en zou zijn ex-vrouw hebben mishandeld. En de finale van het WK voetbal zondag in New York kan mogelijk last krijgen van branden die er nu woeden in de Canadese provincie Ontario. De rook trekt naar het zuiden, precies over New York. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. Het weer, eerst nog vrij zonnig, maar later ontstaan stapelwolken en kan in het noordoosten een buitje vallen. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

is er nog eentje van de vorige eeuw. Er lag een hele dikke stoflaag op. Moesten we eerst eventjes ontdoen van dat laagje. The Whispers, 1980 en The Beat Goes On. Het kan ook niet anders, want het is een van de oudste soulgroepen van de Verenigde Staten. Kunnen we niet zeggen van dat mannetje wat ervoor zat hier in de ochtendshow. Dat was Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else. We hebben straks nog het weekend weer met Jan van Gelderen. We hebben Taylor Swift ook nog in de rij staan. Die hoor je zo meteen. Naar Sophie Ellis-Bextor en Spiller.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag is het eerst zonnig. Uiteindelijk ontstaan stapelwolken. Lokaal is een onweersbui niet uitgesloten. Het wordt 27 tot 29 graden bij een matige noordwestenwind. In het weekend is het overal minder warm. Op beide dagen wordt het 19 tot 22 graden bij een doorstaande noordwestenwind kracht 3 of 4. Er zijn wolkenvelden, geregeld zon en soms valt er een buikje. Ook tijdens in de nieuwe week waait de wind uit het noordwesten. Dagelijks wordt het rond de 20 graden met wolken, zon en soms een bui. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

Radio, televisie en online, dat zijn wij, Studio Reden. En ook te beluisteren via DAB+, kanaal 7B, dat is het netwerk Ede Arnhem. Scan hem even opnieuw in, zet ons vast op voorkeuzezender 1. Daar hoorde je zojuist Sommieu, Dark Before the Dawn. En daarvoor was het Armin van Buuren, Sunny Days. Dat is het sowieso vandaag bij Studio Reden, want we laten die radio lekker staan. Om 12 uur gaan we het laatste broodtrommeltje uitpakken van deze week. En om 4 uur neemt Daniel Sinneblok het stokje van me over. Met Spitsuur, ook de laatste van deze week. Eens kijken wat hij vandaag gaat bestellen. Want als er geen geld uit kan geven aan eten, dan is hij het wel. En wij sluiten af met Rod Stewart.

0: 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De FNV zegt in september weer acties te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn acties daarom gerechtvaardigd, zegt voorzitter Hans Spekman. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn 2 mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De 2 inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. Ondanks waarschuwingen plaatsen veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. In bepaalde situaties moeten privégegevens worden weggelakt, maar dat gebeurt lang niet altijd, zegt techredacteur Joost Schellevis.
2: Soms wordt een bepaald persoonsgegeven over het hoofd gezien, dan is een deel wel weggelakt, maar een ander deel niet. En soms is het ook slecht weggelakt en dan staat er een zwart vlakje overheen, maar dan kun je dus de tekst eronder gewoon nog selecteren.
1: De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onzorgvuldig gebruik van bijvoorbeeld burgerservice-nummers kan leiden tot identiteitsfraude. De finale van het WK voetbal, komende zondag in New York, kan mogelijk last gaan krijgen van de branden die er nu woeden in Canada. In de provincie Ontario zijn flinke bosbranden en de rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York, waar dus zondag de finale is. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. En dan nog het weer in Nederland. Op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan er stapelwolken en in het noordoosten is kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, later soms wat zon en een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: op studioreden.nl.
1: Mis geen nieuws uit Reden en Roosendaal. Met de gratis Studio Reden-app lees je altijd het laatste lokale nieuws. Zonder reclame en zonder account. Zet ook de pushmeldingen aan. Open de app, tik op het hamburgermenu en kies Meldingen. Zo ontvang je direct een bericht bij belangrijk nieuws. De app is gratis te downloaden in de App Store en Google Play. Zoek op Studio Reden en blijf altijd op de hoogte.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

0: het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Abonnees van Netflix keken het afgelopen half jaar een record aantal uur naar series en films. Volgens de streamingsdienst werd er wereldwijd 97 miljard uur gekeken. Al die kijkuren hebben ook geleid tot een hogere omzet. Bij een verkeersongeval bij het Groningse Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man, beide uit Groningen. En mogelijk wordt er in september weer gestaakt op het spoor. Vakbond FNV zegt acties te gaan voeren uit protest tegen de bezuinigingen van de overheid. Onder meer op de WW en de VIA. Ook in de havens en bij de overheid worden acties voorbereid. Het weer. Op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan stapelwolken. En is in het noordoosten kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is weer vroeg druk voor de Duitse grenscontrole op de A12. Komende vanuit Arnhem vielen vanaf knooppunt Oud-Dijk 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag is het eerst zonnig. Uiteindelijk ontstaan stapelwolken. Lokaal is een onweersbui niet uitgesloten. Het wordt 27 tot 29 graden bij een matige noordwestenwind. In het weekend is het overal minder warm. Op beide dagen wordt het 19 tot 22 graden bij een doorstaande noordwestenwind kracht 3 of 4. Er zijn wolkenvelden, geregeld zon en soms valt er een buikje. Ook tijdens in de nieuwe week waait de wind uit het noordwesten. Dagelijks wordt het rond de 20 graden met wolken, zon en soms een bui. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kunnen kiezen. FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Zo wil het kabinet de WW inkorten en de uitkeringen van langdurig zieken versoberen. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn de acties daarom gerechtvaardigd. Ondanks de hinder die onder meer reizigers daarvan ondervinden. Op de eerste avond van het festival Zwarte Cross is een stuntman in het ziekenhuis beland na een stunt met een katapult. Hij werd over de 35 meter hoge megatent geworpen, maar kwam zo hard in het landingskussen terecht dat hij voor een medische check naar het ziekenhuis moest. Er staan nog 6 katapultsprongen op het programma van de Zwarte Cross. Of die doorgaan is nog niet duidelijk. Het weer, op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten is er kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm, met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. Het is een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file voor de Duitse grenscontroles op de A12 en de A76. In beide gevallen 10 minuten extra. En een ongeluk bij Heteren op de A50 Os-Arnhem. Vanaf knooppunt Ewijk een file van 5 kilometer en 30 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Geniet

0: Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker onderweg en er komt ook steeds meer vertraging op meer plekken. Zoals op de A12 nog altijd, die Duitse grenscontrole. Nu al goed voor 20 minuten vertraging vanaf Duiven. Verder bergingswerk na een ongeluk bij Heteren op de A50 vanuit Os naar Arnhem. Vanaf knooppunt Ewijk een file van 20 minuten. Er is één rijstrook dicht. En tot slot viel op de N325 vanuit Duitsland naar Nijmegen toe. Voor Nijmegen 2 kilometer en een kwartiertje vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: half uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Arnhemse club Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. De Hoge Raad heeft dat bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van Vitesse vorig jaar zomer in vanwege het overtreden van de licentieregels. Maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. Vitesse kan daardoor gewoon blijven uitkomen in de eerste divisie. Het is mogelijk nog niet het definitieve oordeel in de zaak. Er loopt nog een bodemprocedure, maar het is nog onduidelijk wanneer die wordt behandeld. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kiezen. En een bondsdaglid van de Groenen stelt: Spahn verbiedt miljoenen Duitsers iets in hun privéleven wat hij zichzelf wel gunt. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg. Dat verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer. In grote delen van het land is het nog zonnig. Later ontstaan stapelwolken. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt maximaal 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker en drukker onderweg. En dat merk je bijvoorbeeld bij de Duitse grenscontroles. Op de A12 en op de A1 rijdt het langzaam. In beide gevallen een kwartier tot 20 minuten extra. En op de N224 richting Veenendaal is de weg dicht bij Renswoude. Dat komt door een gesprongen waterleiding. Onbekend hoe lang het gaat duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker en drukker onderweg. En dat merk je met name bij die Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Utrecht. Een file tussen Arnhem en de grens, 16 kilometer lang en 30 minuten. Verder ook nog naar de A50, Arnhem-Os, voor Ravenstein een kwartier extra. En de N224, de weg tussen Veenendaal en Zeist, is in beide richtingen dicht bij Renswoude. Het komt door een gesprongen waterleiding. Het is onbekend hoe lang het daar nog precies gaat duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Studio Eden. 12 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Er is een groeiend tekort aan neurologen en daardoor kan de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Dat zegt de beroepsvereniging van neurologen. Het specialisme dat zich onder meer bezighoudt met ziekten in de hersenen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor chronische ziekten. Maar dat leidt ook tot een grotere zorgvraag. En door vergrijzing komen er meer mensen met neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson. Omdat de specialisatie tot neuroloog 6 jaar duurt, is er geen snelle oplossing voor tekort. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. De slachtoffers zaten op een school in de hoofdstad Kampala. Ze waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi Falls watervallen, zo'n 300 kilometer verderop. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Het politieonderzoek naar het busongeluk in Oeganda loopt nog. Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van de Arnhemse club vorig jaar in vanwege het overtreden van de licentieregels, maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg, verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer, op veel plekken schijnt de zon nog, later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten van het land de kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. En het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 75 kilometer file in de regio. De meeste vertraging heb je op de volgende wegen. Te beginnen op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij afrit Kerkdriel staat een kapotte vrachtauto. Hierdoor heb je een kwartier vertraging. Op de A12, Utrecht richting de Duitse grens, heb je door grenscontroles 20 minuten op onthoud. Op de A50, Os richting Arnhem, is bij knooppunt Grijshoort een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij, maar je hebt nog 10 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 20 seconden om je broodtrommeltje leeg te eten. Doe je best.
1: Richard Klopper.
0: Goedemiddag. En welkom bij een nieuwe aflevering van het Lunchpakket. Het laatste broodrommeltje van deze week. Ja, sommige mensen die hebben natuurlijk een vakantie. Maar er zijn ook nog mensen die gewoon aan het werk zijn. Daarvoor zat Nate Smith. Fix what you didn't break. We hadden allemaal op de kaart staan vandaag. De vaste ingrediënten. Jan die komt voorbij. Hij is even het pand uit. Hij is een broodje aan het halen. Doet hij wel vaker. Hè? Ja, meestal met Amerikaan filet. Dat vindt hij lekker. Mag ik dat verklappen? Ja, dat mag ik verklappen hoor. Ja. We hebben ook nog de kantine dan nog. Als je weet, laat het even weten via studio@studioreden.nl. App even met de studio. Dit is Neo.

0: studioreden.nl.
1: Op de Kanaalweg in Dieren is donderdagmiddag een fietser zwaar gewond geraakt na een botsing met een motorrijder. Het ongeval gebeurde rond 3:30 's middags bij de kruising met de Kappersweg. Een traumahelikopter kwam ter plaatse. De fietser is met spoed overgebracht naar het Radboud UMC. De motorrijder is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. De Kanaalweg was tijdelijk afgesloten. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

Lijkt me gezellig om halverwege af te spreken met Suzanne en Freek. Kunnen we gelijk even een handtekening vragen en een mooie t-shirt te kopen. Bijvoorbeeld met de tekst I love Suzanne en Freek. In het broodrommeltje vandaag met halverwege. Het is 10:50. Daarvoor was het Cheryl Cole. Dat was de dame met die wisselende contacten. Er zijn al heel wat mensen op dit moment aan het inpakken. Er zijn al heel wat mensen verleden week op vakantie gegaan. Maar vandaag gaan er ook weer een hele hoop op vakantie. Volgens mij is nu Regio Noord aan de beurt. Dus ga je er weg op. Doe voorzichtig vandaag. En Lauren Diegel hoor je zo meteen. En dit is Queen & Bowie.

liedje over de identiteit met God. Als ik zwak ben, en ik bedoel ze daar zelf mee, Lauren Diegel, is hij sterk. 2019 kwam het liedje vandaan. You Say, daarvoor Queen en Bowie. En nu is het tijd voor Van Velzen.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er is een groeiend tekort aan neurologen en daardoor kan de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Dat zegt de beroepsvereniging van neurologen. Het specialisme dat zich onder meer bezighoudt met ziekte in de hersenen. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen, dat heeft de Hoge Raad bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van de club vorig jaar in vanwege het overtreden van de licentieregels. Het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. Het weer, steeds meer bewolking bij 23 tot 28 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op onder andere de A2, Den Bosch richting Utrecht. Voor afrit Kerkdriel staat 5 kilometer file met een kwartier vertraging. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Duiven en de grens 10 minuten oponthoud. Daarna de A15, Rotterdam richting Nijmegen. Tussen Hardingsveld, Giesendam en afrit Leerdam een kwartier oponthoud. En dan naar de A50, Os richting Arnhem. Tussen Heteren en knooppunt Grijshoort is een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij, maar reken nog 10 minuten vertraging. En de andere kant op de A50, maar dan richting Os, voor Ravenstein, 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

het maar doet. En de koffiemachine, dat is het belangrijkste. Zo niet is het waarschijnlijk toch het einde van de wereld. Als je elke dag de sociale media gaat lezen, dan ziet het er niet denderend uit, hè? Ja, ik lees er meestal met een bochtje omheen. Ja, het is niet anders. Bak koffie staat hier naast me. Jan van Gelderen zit er ook. Die heeft ook een bakkie. Samen even een bakkie doen tot die tijd. Lekkere tracks voor je klaarstaan.

supposed to be? Op de kop af, 20 jaar geleden. Jack Johnson, de zoon van John. Tenminste, als je de achternaam moet geloven. Hè, dit was Upside Down, daarvoor een absolute classic. Die je altijd voorbij hoort komen hier bij Studiereden. Ook in het lunchpakket. Dat was Toto Pamela. Jan, het zonnetje in huis. Je hoort hem zo meteen met het weer voor Reden Roosendaal. En dit is Neil Horan. Studio Reden.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het blijft op de meeste plaatsen nagenoeg droog. Het wordt 24 tot 27 graden bij een matige noordwestenwind. In het weekend is het overal minder warm. Op beide dagen wordt het 19 tot 22 graden bij een doorstaande noordwestenwind kracht 3 of 4. Er zijn wolkenvelden, geregeld zon en soms valt er een buitje. Ook in de nieuwe week waait de wind uit het noordwesten. Dagelijks wordt het rond de 20 graden met wolken, zon en soms een bui. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

zaterdag al met het broodtrommeltje. De American Outdoors, the best day of my life. Voor regio Noord sowieso, want die hebben ook zomervakantie. Alle scholen zitten dicht in Nederland, dus iedereen heeft vakantie. Tenminste, als het goed is, hè. Om 4 uur Daniel, 7 uur Disco Classics. Fijn weekend. De kampioen.

0: uur. Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De laatste bewoners van het asielzoekerscentrum in Hardenberg zijn vertrokken. Daarmee sluit de locatie definitief de deuren, meldt het COA. De asielopvang in Hardenberg opende in 2016 en had plaats voor zo'n 700 mensen. Afgelopen maart moest die eigenlijk al dicht, maar dat lukte niet vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken. Daarom legde de gemeente een dwangsom op aan het COA. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. En daarmee komt er ook een einde aan de dwangsom, zegt de gemeente Hardenberg. Een rechtbank in Rusland heeft een boete opgelegd aan de oppositiepoliticus Boris Nadezhdin. Hij is veroordeeld voor het tonen van een foto van de overleden oppositieleider Alexei Navalny, wat volgens de rechter valt onder extremisme. De boete bedraagt omgerekend niet meer dan 11 euro, maar de gevolgen zijn wel groot. Door de veroordeling mag Nadezhdin in september niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Dat overkwam hem 2 jaar geleden ook al. Toen probeerde hij mee te doen aan de presidentsverkiezingen, maar werd hij uitgesloten vanwege te veel ongeldige steunbetuigingen. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. Ze waren op de terugweg na een schoolreis. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Er is een groeiend tekort aan neurologen en volgens de beroepsvereniging kan daardoor de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor mensen die bijvoorbeeld een herseninfarct of beroerte hebben gehad. Maar er zijn niet genoeg mensen om die behandelingen uit te voeren. En door vergrijzing neemt de zorgvraag ook toe. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken met in het noordoosten kans op een onweersbui. De maxima loopt uiteen van 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen eerst vrij bewolkt, maar geleidelijk aan komt er meer zon en het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu bijna 100 kilometer file in de regio. De meeste vertraging heb je op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles doe je er een half uur langer over. Verder op onthoud op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel staat 12 kilometer file met een kwartier vertraging. Op de A50 Os richting Arnhem is bij knooppunt Grijshoort een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en dat kost je 10 minuten. En op de A50 de andere kant op, richting Os, tussen Heteren en Ravenstein, 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel doe je er een kwartier langer over. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles een kwartier op onthoud. Op de A15 Rotterdam richting Nijmegen. Voor afrit Leerdam 10 minuten vertraging. En tot slot de A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein heb je een 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 2 uur. Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Hoekstra wil daarom de Europese regels soepeler maken, maar hij blijft wel vasthouden aan het systeem waarbij bedrijven moeten betalen voor hun uitstoot van broeikasgassen. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham officieel gekozen als nieuwe partijleider. Dat betekent dat hij vanaf maandag ook de nieuwe premier is, als opvolger van Keir Starmer. Die stapte op toen zijn positie onhoudbaar werd, na onder meer een grote nederlaag bij lokale verkiezingen. In een verklaring bedankte Burnham zijn voorganger Starmer. Hij beloofde hoop terug te geven aan de Labour-kiezers. Burnham wordt de 6e premier van het Verenigd Koninkrijk in 7 jaar tijd. Het AZC in Hardenberg heeft definitief de deuren gesloten. 10 jaar geleden werd het asielzoekerscentrum geopend met plaats voor zo'n 700 mensen. In maart moest het eigenlijk al dicht, maar vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken lukte dat niet. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. Het noodweer van afgelopen nacht in Frankrijk en Duitsland heeft aan meerdere mensen het leven gekost. Een vrouw kwam in het Franse Saint-Victorien onder een boom terecht en overleefde dat niet. In Dolomieu werd een overleden man aangetroffen in zijn werkplaats nadat de bliksem daar was ingeslagen. In het Duitse Karlsruhe viel ook een dode. Volgens Bild werd een fietser geraakt door een vallende boom. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten lokaal nog kans op een bui. Het wordt tussen de 23 en 28 graden. Morgen ook wolken en zon en dan een stuk koeler. 23 graden maximaal dan. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdagmiddag is het al vroeg druk onderweg. Je hebt de langste vertraging nu op de A50, Os richting Arnhem. Bij knooppunt Valburg is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je een uur vertraging. Verder vertraging op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel doe je er een half uur langer over. Dan grenscontroles op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Hier heb je 20 minuten op onthoud. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum, tussen knooppunt Del en afrit Leerdam 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot slot de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein duurde er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdagmiddag is het al vroeg druk onderweg. Er staat nu zo'n 150 kilometer file. Vertraging op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Tussen knooppunt Everdingen en Waardenburg heb je 14 kilometer file met 40 minuten vertraging. Dan grenscontroles op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Daardoor heb je een half uur oponthoud. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem, voor Duiven een kwartier oponthoud. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem gebeurde eerder bij knooppunt Ewijk een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op een half uur vertraging. En tot slot de A325 Arnhem richting de Duitse grens, tussen Elst en Lent, 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. In Turkije zijn 17 medewerkers van voetbalclubs opgepakt. Ze worden volgens persbureau AP verdacht van illegaal gokken en matchfixing. 4 van de arrestanten zouden bestuurders zijn van topclubs Galatasaray en Beşiktaş. Ook de voormalig voorzitters van Adana Demirspor en Adana Spor worden genoemd. Zij zouden allebei weddenschappen op hun eigen clubs hebben afgesloten. De Turkse voetbalwereld wordt al maanden in zijn greep gehouden door een gokschandaal. Meer dan 1000 voetballers en bijna 150 scheidsrechters uit de hoogste divisies zouden op gokwebsites actief zijn. Het strafproces tegen asbestbedrijf Eternit gaat gewoon door bij de rechtbank in Almelo. Het bedrijf uit Goor wilde dat de Hoge Raad zich zou buigen over de vraag of er sprake is van verjaring, maar volgens de rechtbank is dat niet nodig. De zaak is niet verjaard. Het proces draait om de dood van 2 voormalige werknemers van Eternit en de vrouw van een oud werknemer. Volgens het OM is Eternit schuldig aan doodslag omdat het hen jarenlang blootstelde aan asbestvezels. Het is nog onduidelijk wanneer de strafzaak tegen het bedrijf wordt behandeld. Een man uit Loosdrecht heeft een taakstraf gekregen voor bedreiging en het beledigen van agenten tijdens een anti-AZC-protest in zijn woonplaats. De man van 48 had 2 agenten uitgescholden en geroepen dat het gemeentehuis in brand zou worden gestoken. Hij krijgt een taakstraf van 80 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio staat nu 145 kilometer file. Er is veel recreatieverkeer onderweg. En de langste vertraging heb je nu op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en knooppunt Del 9 kilometer file met een uur op onthoud. Dan grenscontroles op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Daardoor heb je 20 minuten vertraging. Op de A50, Eindhoven richting Arnhem, is bij knooppunt Bankhoef eerder een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij, maar reken nog op een kwartier extra reistijd. En tot slot de N325, Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Voor knooppunt Velperbroek 5 kilometer file met 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De combinatie van vakantieverkeer en werkzaamheden veroorzaakt een drukke spits. In de regio staat nu zo'n 170 kilometer file. Vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Voor Waardenburg duurt er 20 minuten langer over. Op de A2 de andere kant op, richting Den Bosch. Voor Zaltbommel 50 minuten vertraging. Dan op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles 10 minuten op onthoud. Op de A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Grijsoord en knooppunt Valburg 20 minuten vertraging. En tot slot de N312 Lochem richting Winterswijk voor Vragender 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald, na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms zelfs BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Ook Huizen, Almelo, Den Bosch en Zuidplas hebben bestanden offline gehaald. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is volgens autoriteiten al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. De veranderende windrichting zorgt ervoor dat het vuur zich snel verspreidt. Het gaat om de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Maandag krijgt het Verenigd Koninkrijk een nieuwe premier. Labour-politicus Andy Burnham is verkozen tot nieuwe partijleider. En dat betekent dat hij het stokje van premier Starmer over kan nemen. Burnham zegt dat hij hoop terug wil geven aan de kiezer. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noordoosten is er nog wat kans op een bui. Het is een graad of 26. Vanavond eerst opklaringen en dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen begint met bewolking en later breekt de zon dan door. Het wordt een stuk koeler dan vandaag, 19 tot 23 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vakantieverkeer en werkzaamheden veroorzaken een drukke spits. Er staat nu 150 kilometer file in de regio. Je hebt vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Voor Waardenburg duurt er 20 minuten langer over. Op de A2 de andere kant op, richting Den Bosch. Tussen knooppunt Everding en Zaltbommel een half uur vertraging. Van de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles een kwartier vertraging. En tot slot de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 12 kilometer file met 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Mis geen nieuws uit Rhede en Roosendaal. Met de gratis Studio Rhede-app lees je altijd het laatste lokale nieuws. Zonder reclame en zonder account. Zet ook de pushmeldingen aan. Open de app, tik op het hamburgermenu en kies Meldingen. Zo ontvang je direct een bericht bij belangrijk nieuws. De app is gratis te downloaden in de App Store en Google Play. Zoek op Studio Rhede en blijf altijd op de hoogte.
1: Wat gebeurt er in Rhede en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rhede.

Summers en I Just Might. Nou, het zou zomaar kunnen dat wij naar de flits uit het verleden gaan. Dat klopt ook. Want we gaan naar het jaar 1938. Want toen steeg Douglas Corrigan op vanaf een vliegveld in New York. En hij denkt dat hij op weg is naar Los Angeles. Maar ja, maar liefst 28 uur later landt hij op het vliegveld van Dublin in Ierland. Dat is toch een stukje verder.

goed gedaan, lijkt mij. Dan gaan wij naar een andere gebeurtenis in Vliegland, zou ik maar zeggen. In 1949 maakte het eerste straalvliegtuig ter wereld zijn eerste vlucht. Dus dat zal ook een bijzondere nieuwswaardige gebeurtenis zijn geweest. En 5 jaar later was er een muzikale gebeurtenis. Het allereerste jazzfestival werd gehouden. Het vond plaats op de tennisbanen bij Newport Casino en de Amerikaanse stad Newport. Het openingsnummer was Muskrat Ramble, gespeeld door Eddie Condon en zijn band. Reden.

Martin Garrickson, Dua Lipa. Zometeen gaan wij richting het nieuws. Nee, de headlines en verkeersniveau van 4:30. Het gaat heel snel op deze vrijdagmiddag. Dit is Sun by 4.

0: Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden, NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is volgens autoriteiten al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. Het gaat om de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Maandag krijgt het Verenigd Koninkrijk een nieuwe premier. Labour-politicus Andy Burnham is verkozen tot nieuwe partijleider. En dat betekent dat hij het stokje van premier Starmer over kan nemen. Het weer, wisselend zon en wolken bij een graad of 25.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De combinatie van vakantieverkeer en werkzaamheden veroorzaakt een drukke spits. Er staat nu zo'n 150 kilometer file in de regio. Vertraging op onder andere de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg staat 13 kilometer file met 25 minuten vertraging. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel een half uur vertraging. Dan grenscontroles op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Daardoor heb je 20 minuten tijdsverlies. Op de A28, Amersfoort richting Zwolle, is bij Harderwijk een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. En dan naar de A50, Os richting Arnhem. Bij knooppunt Grijsoord staat een kapotte vrachtauto. Hierdoor zijn twee rijstroken dicht en heb je een half uur tijdsverlies. En de andere kant op de A50, richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: plaat van Ed Sheeran en Camera. Ja, mensen, het is vrijdagmiddag. En wat doen we vrijdagmiddag? Precies, net als jullie allemaal op het werk. Een vrijmibo. Vrijdagmiddag borrelen, hoe lekker is dat? Bij studioreden doen we dat natuurlijk ook. Want we hebben haast ons voorbeeldfunctie in de regio wat dat betreft. Ja, hey, als ik jou vertel wat er hier voor me staat op deze keer. Ja, je denkt, je komt kilo's aan met die uitzendingen. Dat kan ook wel kloppen, maar hey, het is hartstikke lekker. We hebben een bakje met wat bittergarnituur wat hier staat. Maar we hebben ook de gezonde noot aangeraakt. We hebben wat plakjes komkommer erbij staan voor de verkoeling. Met een heerlijk sausje erbij, een beetje een dipsausje. Dus ja, dat gaat er allemaal wel goed in. En wat drinken uiteraard. De hydratatie is ook belangrijk. Goed, wij gaan door met de muziek zometeen. Mario en Let Me Love You. Nou, of dat uitkomt, dat gaan we zometeen horen. Maar eerst Berlin uit de jaren 80 met het prachtige nummer Take My Breath Away. En dat is werkelijk adembenemend. Ik zou zeggen, luistert en huivert hier op Studio Reden.
1: Dit is Spitsuur.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het blijft op de meeste plaatsen nagenoeg droog. Het wordt 24 tot 27 graden bij een matige noordwestenwind. In het weekend is het overal minder warm. Op beide dagen wordt het 19 tot 22 graden bij een doorstaande noordwestenwind kracht 3 of 4. Er zijn wolkenvelden, geregeld zon en soms valt er een buitje. Ook in de nieuwe week waait de wind uit het noordwesten. Dagelijks wordt het rond de 20 graden met wolken, zon en soms een bui. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. Doordat de windrichting verandert, verspreidt het vuur zich snel. Het is de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. Noord-Brabant denkt erover om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. De bedrijven liggen bij kwetsbare natuurgebieden en stoten te veel stikstof uit, zegt de provincie na een bericht in het Eindhovens Dagblad. Eerder won een milieuorganisatie een rechtszaak over schade door de bedrijven aan de natuur in de omgeving. De rechter wilde dat de provincie maatregelen zou nemen. Brabantse oppositiepartijen noemen het intrekken van de vergunning buiten alle proporties. De Poolse president heeft een wetsvoorstel gevetoed waarmee stellen van hetzelfde geslacht een samenlevingscontract kunnen krijgen. Volgens de conservatieve president lijkt het voorstel te veel op de rechten van een huwelijk. Premier Tusk noemt het veto een minachting en het Poolse parlement had er eerder al voor gestemd. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kan een bui vallen, op andere plaatsen is het droog bij 23 tot 28 graden. Vanavond zijn er opklaringen, morgen eerst veel bewolking, later af en toe zon. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio heb je vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel staat 12 kilometer file met een half uur vertraging. Dan grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Daar doe je er 20 minuten langer over. Goed nieuws over de A28 Amersfoort richting Zwolle. Eerder gebeurde een ongeluk bij Harderwijk, maar de weg is weer vrij. Je hebt hier nog 5 minuten vertraging. En tot slot de A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein 12 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De politie heeft een drugslijn opgerold die actief was in onder meer Velp. In totaal zijn 17 verdachten aangehouden, onder wie een 32-jarige man uit Velp. 5 verdachten worden gezien als de hoofdpersonen en zitten nog vast. Ook zijn 12 zogenoemde rijders aangehouden. Zij brachten drugs naar klanten en afleverlocaties. Door de politieactie is een belangrijke drugslijn uit de regio verdwenen, waardoor de drugshandel in Velp een flinke klap heeft gekregen. Het onderzoek loopt nog.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

0: brengen ons bij de flits uit het verleden. Ja, en stormachtig was het wel in de publieke bestel de afgelopen jaren. Afgelopen decennia mag ik inmiddels wel zeggen. He, want in 1973 kwam Veronica natuurlijk bij, die in 1995 commercieel ging. In 1998 kregen we BNN, wat in 2014 gefuseerde met BNN Vara. Dus dat het BNN Vara werd. En in begin deze eeuw, in 2000, werd het nieuwe omroep gebeuren. De nieuwe omroep niet toegelaten tot het bestel. Dat bepaalde staatssecretaris Van der Ploeg. Hij vond dat DNO te weinig toevoegt aan wat er al te zien en te horen is op de publieke omroep. Ad van der Heuvel en Walter Etty, beide afkomstig van de KRO. De twee mannen achter DNO waren teleurgesteld. Ik herinner me ook nog een initiatief dat iets met milieu wilde doen. Dat was Nutopia. En ook die heeft het helaas niet gered. En daarbij ook nog, ja, een aantal jaar later, de seniorenomroep Nederland. Oftewel de SON, die moest het ook gaan doen. Maar die redden het ook niet. Maar later kregen we daar Omroep Max voor terug. En die doet het weer fantastisch. Goed, wij gaan door nu met muziek. Tot zover de historie van het Nederlandse publieke bestel. Wij gaan door met ons eigen gebeuren. Kensington vraagt op Twitter alsjeblieft nog even bijblijven in Stay. Maar eerst gaan we naar Latricia McNeil en Ain't That Just The Way. Nou, zou het dan echt zo zijn?
1: Studio Reden.

blijf er alsjeblieft ook nog even bij, want zometeen krijgen we headlines en verkeersinfo van 5:30. En het is druk om deze tijd, je weet het. Het is vakantietijd, dat klopt, maar er zijn nog ook een hoop mensen thuis gebleven. We gaan nu verder met Paul Carrick, hier bij Spitsuur.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Uit onderzoek bleek dat gemeenten nog steeds per ongeluk zulke documenten online zetten. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. Noord-Brabant denkt erover om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. De bedrijven liggen bij kwetsbare natuur en stoten te veel stikstof uit, zegt de provincie. Dan het weer. In het noorden kans op regen. Op andere plaatsen is het droog, bij 23 tot 28 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio heb je vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Waardenburg heb je een kwartier vertraging. De andere kant op de A2 richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 10 kilometer file met een kwartier op onthoud. Een grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Daardoor heb je een kwartier vertraging. Op de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein 10 minuten op onthoud. En tot slot de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Elst en Huissen 6 kilometer file met 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: bent, dan staan we toch heel graag Jungkook en Standing Next to You. En dan krijg je toch dit op je af. Dat is toch helemaal fantastisch. Hey, het is vrijdagmiddag. Je weet het wel wat we hier altijd zeggen. Vrijdagmiddag, bijna avond. Vrijdagavond, pizzaavond. Jawel hoor, we hebben een toch wel heel creatieve pizza. Ik heb geen idee of het lekker is. Maar gezien de zomerse omstandigheden, zal ik het toch eens proberen. Het is heel extreem. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar er ligt hier een pizza voor mij met een laag ijs eroverheen. Ja, het klinkt heel bizar, maar het is echt waar. Dus ik ga zo eens even kijken wat ik daarvan vind. Arik Iglesias en Kelis komen erop aan. Maar nu is Kygo, Khalid en Griffin.
1: Dit is Spitsuur.

Ja, Anneke Iglesias en Kelly zijn not in love. Maar als je dat wel bent en je hebt de zegen van iemand met wie je lief hebt en met wie je het fantastisch hebt, dan heb je toch een heel mooi iets van elkaar. Tim Dan, is dat ook gelukt?

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond schijnt eerst de zon nog een tijdje. Komende nacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. De temperatuur daalt naar ongeveer 15 graden. In het weekend is het overal minder warm. Op beide dagen wordt het 19 tot 22 graden bij een doorstaande noordwestenwind, kracht 3 of 4. Er zijn wolkenvelden, geregeld zon en soms valt er een buitje. Ook in de nieuwe week waait de wind uit het noordwesten. Dagelijks wordt het rond de 20 graden met wolken, zon en soms een bui. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 6 uur. Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert de drone-aanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olie-industrie aan om aanvoerlijnen naar het front te frustreren. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van de natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. En ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Ze was 81 jaar. Dan het weer. Vanavond opklaringen. In de loop van de nacht meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen zon en wolken. Het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Er staat nu nog zo'n 43 kilometer file in de regio. Je hebt vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Voor Waardenburg doe je er 10 minuten langer over. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel een kwartier vertraging. Dan vertraging op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles een kwartier oponthoud. Op de A15, Nijmegen richting Gorkum. Tussen knooppunt Del en afrit Arkel 10 minuten oponthoud. En tot slot de A50, Arnhem richting Os. Voor Ravenstein doe er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Goedenavond allemaal. Welkom op deze dinnerparty van Spitsuur, deel 3. We hebben heerlijke muziek voor je. Lady Gaga, Jelly Roll en Marshmallow en nog veel meer.
1: Studio Regen. All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. All my sisters, yeah.

0: Mis geen nieuws uit Rheden en Roosendaal. Met de gratis Studio Rheden-app lees je altijd het laatste lokale nieuws. Zonder reclame en zonder account. Zet ook de pushmeldingen aan. Open de app, tik op het hamburgermenu en kies Meldingen. Zo ontvang je direct een bericht bij belangrijk nieuws. De app is gratis te downloaden in de App Store en Google Play. Zoek op Studio Rheden en blijf altijd op de hoogte.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

0: Ja, soms moet je gewoon de uitdaging aan zijn. Dan je staat op het punt van, yes, ik ga er gewoon voor. En ik zie wel waar het schip strandt. Dus dat is toch hartstikke mooi. Zometeen headlines en verkeersinfo van 6:30.
1: Girls can wear jeans and cut their hair short. Wear shirts and boots.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Een aantal Nederlandse gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. De gemeenten bleken nog steeds per ongeluk zulke documenten online te zetten. De eerste actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen televisieseries en films, zoals Home Alone 2 en My Left Foot. Brenda Fricker was 81 jaar. Dan het weer, opklaringen, maar vannacht bewolking. Het koelt dan af naar een graad of 15.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging in de regio op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Studio Rijden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Jamie Liddell en Another Day. Over klassiekers gesproken. Jawel hoor. Zometeen het weerbericht van Jan van Gelderen. Wat krijgen we dit weekend voorgeschoteld? En hoe verloopt begin volgende week? Je hoort het zometeen na Shanna Spiro.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanavond schijnt eerst de zon nog een tijdje. Komende nacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. De temperatuur daalt naar ongeveer 15 graden. In het weekend is het overal minder warm. Op beide dagen wordt het 19 tot 22 graden bij een doorstaande noordwestenwind, kracht 3 of 4. Er zijn wolkenvelden, geregeld zon en soms valt er een buitje. Ook in de nieuwe week waait de wind uit het noordwesten. Dagelijks wordt het rond de 20 graden met wolken, zon en soms een bui. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

Crawling Acid van de Miami Sound Machine brengen een eind aan deze uitzending van Spitsuur. Het is tijd om het weekend in te luiden. Dat doen we zo meteen tussen 7 en 9 met de lekkerste disco classics. Ga ervan genieten. Fijn weekend. Bye bye.

0: 7 uur. Sit van der Linde met het NOS-journaal. Willem Holleder wordt verplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Hij vertrekt uit de extra beveiligde inrichting, de EBI, in Vught. Volgens zijn advocaat is het een besluit van staatssecretaris Van Brugge van Justitie, maar het ministerie wil daar niets over zeggen. De crimineel zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om Holleder zo streng te bewaken. Het is niet bekend wanneer en naar welke gevangenis Holleder gaat. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar, toen de scholier 14 was, stak hij de vrouw neer tijdens een tassencontrole. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert droneaanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olieindustrie aan, met de bedoeling aanvoerlijnen naar het front te frustreren. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Brenda Fricker was al even ziek en overleed gisteravond in Dublin. Ze was 81 jaar. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Disco Classics.

0: 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. 200 bewoners van de Heesterbuurt in Den Haag moeten hun huis uit na de vondst van een drugslab. Er werd zo'n 1000 liter aan chemicaliën gevonden. Omwonenden worden vanavond ergens anders opgevangen. Het is onbekend of ze vandaag nog terug naar huis kunnen. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgeleed en in een substantie viel. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. In en rond Den Haag rijden de rest van de avond geen bussen meer. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden dat reizigers vanavond niet meer met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. Ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De 13e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Zwitser Mauro Schmidt. Hij won het in de sprint van de Colombiaan Harold Tegada. De Brit Tom Pidcock werd derde. Het is voor Schmidt zijn eerste ritzege in de Tour de France. Tadej Pogacar blijft klassementsleider. Hij heeft een voorsprong van 3 minuut 36 op Jonas Vingegaard. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Vanaf knooppunt Oud-Dijk tot de grens is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Classics. 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort en meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. In een woonwijk in Den Haag is een drugslab gevonden. De chemicaliën zijn mogelijk gevaarlijk. Daarom moeten zo'n 200 buurtbewoners hun huizen uit. Het lab werd ontdekt na een melding over stankoverlast. Diegene is aangehouden. De politie in Suriname is op zoek naar een man die uit zijn cel is ontsnapt. De vermissing kwam vanochtend aan het licht. Volgens Surinaamse media waren er geen sporen van uitbraak gevonden in het cellenhuis in Paramaribo. De politie verhoort ook eigen medewerkers die nachtdienst hadden. De 58-jarige Colombiaan zat vast in een groot onderzoek naar drugshandel in de binnenlanden. Zuid-Amerikaanse drugskartels gebruiken Suriname vaker als doorvoerland voor drugs. Stellen van hetzelfde geslacht in Polen krijgen toch niet de mogelijkheid om een samenlevingscontract aan te gaan. De president heeft een wetsvoorstel daartoe gevetoed. Dat terwijl premier Tusk en het parlement wel willen dat de wet er komt. Stellen van hetzelfde geslacht zouden er rechten mee krijgen over woningbezit en toegang tot elkaars medische gegevens. De conservatieve president Nawrocki vindt het voorstel te veel op een huwelijk lijken. De president gebruikt vaker zijn vetorecht om plannen van de regering Tusk te dwarsbomen. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Reden. 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Als gevolg van de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar stak de scholier de vrouw neer tijdens een tassencontrole bij de school ten noorden van Dijon. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort. Meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. Ajax heeft zich versterkt met de Braziliaanse spits Marcos Leonardo. De 23-jarige komt over van de Saoedische club Al Hilal en tekent voor 5 jaar. De Amsterdammers betalen net geen 20 miljoen euro voor Leonardo. Dat maakt hem de op 4 na duurste aankoop ooit voor Ajax. Leonardo maakte in de Saudi Premier League in 82 wedstrijden 48 doelpunten. Het weer, vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt, daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het vanavond voor de 7e dag op rij aanvallen op Iran heeft uitgevoerd. Ook Iraanse staatsmedia maken melding van de aanvallen. Volgens de Amerikanen zijn ze bedoeld om Irans militaire capaciteit verder te verzwakken. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor een drugslab dat vandaag werd gevonden in Den Haag. Vanwege de chemicaliën die binnenliggen moesten zo'n 200 omwonenden hun huis uit. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgleed en in een substantie viel. Hij werd eerder al aangehouden. Het drugslab is leeggepompt. Het is nog niet bekend of omwonenden vanavond weer terug naar huis kunnen. Zorgminister Hermans zegt dat expertisecentra voor post-covid-patiënten ook volgend jaar open kunnen blijven. Er is nog geld over op de begroting. De centra doen onderzoek naar de ziekte en naar manieren om die te behandelen. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. In en rond Den Haag hebben de hele avond geen bussen gereden. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden voor reizigers dat ze niet met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. De VS heeft vanavond opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Amerika viel de afgelopen nacht onder meer een marinebasis aan van de Islamitische Revolutionaire Garde bij de havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. En ook waren er aanvallen op bruggen in het zuiden van Iran. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een grote feesttent brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op nadat zijn knie bij de landing op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het morgen zo'n 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het lab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op bij de landing nadat zijn knie op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie ziet daar toch maar vanaf. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Het wordt met een beetje zon vanmiddag zo'n 19 tot 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.